Ben jij daar in Midwesten, zo stuiter jij po. Zo minder mij aan beste pa, om settlerne van oe. Voor lude fisker, voor ik hoor, voor lefse sier zit. Om dem som pakka skreppa si, da livet blei for stritt.